0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast. Come on,

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Dit is de zomer
2: van Groot Nieuws Radio.
3: Op

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen.
1: Door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt $1 miljard uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen. Dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik Lucas 13, vers 6 tot 35 uit de Basisbijbel. Jezus legde hun dit uit met een verhaal. Er was iemand die in zijn wijngaard een vijgenboom had geplant. Op een dag ging hij kijken of er al vijgen aan zaten, maar hij vond niets. Toen zei hij tegen zijn tuinman: ik kom nu al voor het derde jaar kijken of er vijgen aan deze boom zitten, en ik vind er nooit een. Hak hem nu maar om. Waarom zou hij een stuk grond in beslag nemen als dat helemaal geen nut heeft? De tuinman antwoordde hem: Heer, laat hem dit jaar nog staan. Dan zal ik eerst nog eens de grond omspitten en er mest bij doen. Als er dan het volgende jaar vijgen aan zitten, is het goed. Maar als hij dan nog geen vijgen krijgt, moet hij hem maar omhakken. Jezus geneest een vrouw op de heilige rustdag. Op een keer was Jezus weer aan het lesgeven in de synagoge. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar een geest van zwakte had. Daardoor was ze helemaal krom gegroeid. Ze kon niet meer rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich. En hij zei tegen haar: vrouw, je bent bevrijd van je zwakte. Hij legde haar de handen op. Onmiddellijk ging ze rechtop staan en ze prees God. Maar de leider van de synagoge was boos omdat Jezus dit op de heilige rustdag deed. Hij zei tegen de mensen: er zijn 6 dagen in de week om te werken. Kom dan om je te laten genezen, maar niet op de heilige rustdag. Maar de Heer Jezus zei: wat ben je toch schijnheilig? Jullie werken zelf ook op de heilige rustdag. Iedereen maakt toch op de heilige rustdag zijn os of zijn ezel los van de voerbak om hem mee te nemen, om hem te laten drinken. Deze vrouw, die een dochter van Abraham is, werd al 18 jaar door de duivel gebonden gehouden. Moest ze daar dan niet van losgemaakt worden op de heilige rustdag? Toen hij dit zei, schaamden de mensen zich die het er eerst niet mee eens waren dat Jezus de vrouw genas. En iedereen was blij over de geweldige dingen die hij deed. Het koninkrijk van God. Toen zei Jezus: waar lijkt het koninkrijk van God op? Waar zou ik het mee kunnen vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat door iemand in zijn tuin werd gezaaid. Het groeide en groeide en werd een boom. En de vogels bouwden hun nesten tussen de takken. Opnieuw zei hij: waar zal ik het koninkrijk van God mee vergelijken? Het lijkt op een beetje gist dat door een vrouw in een grote hoeveelheid meel werd gedaan. Door dat kleine beetje gist giste al het deeg. En hij reisde langs de steden en dorpen naar Jeruzalem en vertelde overal het goede nieuws aan de mensen. Wie worden er gered? Iemand vroeg aan Jezus: Heer, wordt er maar een klein aantal mensen gered? Hij antwoordde:

0: Doe je uiterste best om het koninkrijk binnen te gaan, want de poort daarheen is maar smal. Ik zeg jullie dat heel veel mensen zullen proberen om naar binnen te gaan, maar bij veel van hen zal het niet lukken. Op een dag zal de Heer van het huis opstaan en de poortdeuren dicht doen. Dan zullen jullie buiten staan. Jullie zullen op de deur gaan kloppen en zeggen: Heer, doe open. Maar hij zal tegen jullie zeggen: Ik ken jullie niet. Dan zullen jullie zeggen: Heer, we hebben met u gegeten en gedronken. U gaf les in onze straten. Maar hij zal tegen jullie zeggen: Ik ken jullie niet, ga weg. Jullie waren altijd ongehoorzaam aan God. Dan zullen jullie huilen en met je tanden knarsen van spijt. Want jullie zullen Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zien, maar zelf niet naar binnen mogen. Er zullen mensen uit het oosten en westen en noorden en zuiden komen, en ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En veel mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. En veel mensen die nu het laatst zijn, zullen straks het eerst zijn. Jezus en Jeruzalem. Een paar farizeeërs kwamen Jezus waarschuwen: U moet hier weggaan, want koning Herodes wil u doden. Jezus zei tegen hen: Zeg tegen die vos: Ik jaag duivelse geesten weg uit de mensen en genees zieken. Dat doe ik vandaag en morgen, en op de derde dag ben ik klaar. Maar vandaag en morgen en overmorgen moet ik reizen, want het is niet goed als een profeet buiten Jeruzalem wordt gedood. Jeruzalem, Jeruzalem, jij doodt de profeten. En de mensen die naar je toegestuurd zijn, gooi jij met stenen dood. Ik heb zo vaak je bewoners bij mij willen verzamelen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar jij hebt nooit gewild. Daarom zal er niemand in je overblijven. Ik zeg je dat je mij niet meer zal zien tot het moment dat je zal zeggen: God zegen op hem die door de Heer is gestuurd.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van 500 euro... als ze over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden... zijn camera's opgehangen. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
16: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis... en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
21: Dit is het Worship Weekend.
22: Het christelijke radiostation.

0: de Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
17: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
18: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. geloofdigitaal.nl.
20: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
24: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
25: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Dit is het Worship Weekend.
27: Het christelijke radiostation.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Thijs en Jorieke.
8: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
9: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
8: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
10: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
8: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
11: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
10: Tot dan!
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One van Vodafone
14: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind en het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: Er is gelukkig nog weinig aan de hand op de weg. Alleen wat vertragingen bij de grensovergangen. Zoals op de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar bij de grens 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging bij de grens.
21: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
22: Hè? Nu alweer?
21: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
22: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
21: Ook dan moet je aangifte doen.
22: Nou, goed dat je het zegt.
21: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
22: Handig?
21: Ja, van de Belastingdienst.
0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
23: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
24: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
25: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
26: Ik heb letterlijk niks.
27: Het gaat de hele dag regenen, hè?
28: Nee, ik heb geen regenjas.
27: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
29: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
30: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
31: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
32: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Maar wel vertragingen bij de Duitse grenzen. Onder andere op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten met 2 kilometer file. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen-Aken. Daar bij de grens een kwartier op onthoudt.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
25: Dit is het Worship Weekend.
26: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er is al behoorlijk wat verkeer onderweg. Dat geeft op een aantal plekken vertragingen. Onder andere her en der bij de grensovergangen. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Daar ook nog eens een kwartier extra reistijd. Verder valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Roosteren zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor Wadenooien 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen 6 kilometer file met een half uur vertraging. En het is druk tenslotte op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer met 20 minuten vertraging.
9: Thijs en Jorieke
12: live.
13: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
12: Over het thema Weerbaar in de onrust.
13: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
14: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
13: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
9: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
14: Tot dan!
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
21: Dit is het Worship Weekend.
22: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de 2 loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: Het is voor een zaterdagochtend behoorlijk druk op de weg. Bijna 170 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer en op een paar plekken ook werkzaamheden die voor extra vertraging zorgen. Maar wat ook opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijst ook dicht. Vertraging een kwartier. A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is opgelopen tot ruim 20 minuten. En het is druk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Vanaf B kom je daar in een file van 4 kilometer, maar dat kost je bijna 20 minuten.
21: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
0: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
22: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
23: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
24: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
25: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
26: Dit is het Worship Weekend.
27: Het christelijke radiostation.

you, my God, the King. I will praise your name forever.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel

0: hè? Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
1: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij Helix.nl.
5: Thijs en Jorieke
6: live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
7: Over het thema Weerbaar in de onrust.
6: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
8: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
6: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
5: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
8: Tot dan!
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van €433 miljoen. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar er moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een aantal plekken is het toch goed mis. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Kerkdriel gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. De A16 Breda Rotterdam deed de wegwerkzaamheden voor Dordrecht een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook een kwartier oponthoud. Dan is het tenslotte ook nog extra druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Malden doe je er 20 minuten langer over.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
20: It's funny because it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Wij
0: zijn berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een berg playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
22: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
25: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
26: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
27: Dit is het Worship Weekend.
28: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship. U maakt

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI-plus-community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïnse drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de Zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Bijna 180 kilometer file in totaal. Dus dat betekent dat we best een drukke zaterdagmiddagspits hebben tijdens de vakantieperiode. Wat er opvalt is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld-Giessendam is de rechterreis ook dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is een half uur. A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterreis ook dicht met een vertraging van 20 minuten. En een kwartier op onthoud heb je nog tenslotte op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen, er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is vrij. En de vertraging, zoals gezegd, nog een kwartier.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! en verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
24: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
26: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
27: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
28: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
27: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
30: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
31: Dit is het Worship Weekend.
32: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: oortjes. Lekker toch?
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn twee touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: De meeste files worden nu korter. In totaal hebben we nog zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 10 kilometer met een klein kwartier vertraging. A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg nog een kwartier op onthoud ook. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Hier is de rechte rijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog 10 minuten vertraging.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
21: vakantie!
20: ANWB en gaan.
22: Dit is het Worship Weekend.
23: Het christelijke radiostation.

0: de Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Thijs en Jorieke
8: live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
9: Over het thema Weerbaar in de onrust.
8: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
10: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
8: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
11: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
10: Tot dan!
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bevolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte nog op de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Almere en er staat daar 2 kilometer file.
17: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
18: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuwsradio app.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
22: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
23: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De ene laatste etappe in de Tour, met een finish op de Alpe d'Huez, is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbelfeest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Almere en er staat daar 2 kilometer file.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op lando.nl.
18: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
11: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
20: Dit is het Worship Weekend.
21: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
1: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
1: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere... voor knooppunt Almere en er staat daar 2 kilometer file.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Dit is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar

0: Appetito.nl/proefpakket.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voorknopend Almere en er staat daar 2 kilometer file.
14: Zometeen
15: het heerlijk loflied.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido. Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samenwerkt beter. RMU.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
0: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
22: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
23: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
24: Elke avond, vanaf 7 uur.
25: De mooiste kerk- en koormuziek.
24: Het christelijke radiostation.

0: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. We hoorden Geprezen zij de Heer, gezongen door de gezamenlijke koren onder leiding van Willem-Hendrik Zwart.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 847. Vanavond zonnige gesprekken met Martin Zonneberg en Tenira Sturm. En uiteraard aandacht ook voor ons blijde klankenkoor van de week. Het Elspeets Mannenensemble staat helemaal voor je klaar met Ik ben een koninklijk kind.
2: Het blijde klankenkoor van de week.
1: Deze week het Elspeets Mannenensemble.

0: You Are My Light wordt het christelijk gemengd koor Excelsior van Urk. Het lied daarvoor heet Ik ben een koninklijk kind, werd gezongen door de mannen van het Elspeets Mannen Ensemble. Afgelopen week ons blijde klanken koor van de week. Over ongeveer 37 minuten maken we het nieuwe blijde klanken koor van de week bekend. In deze zomerperiode pakken we er steeds even muziek bij die op de een of andere manier met de zomer geassocieerd wordt. Of met reizen of vakantie. Vandaag heb ik dit gesprek met Martin Zonneberg. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je hebt hier even over nagedacht, vertelde je. En je zei, op de een of andere manier kom ik dan toch bij Psalm 121 uit. Ik sla mijn ogen naar het gebergte heen. Nou, daar zit natuurlijk de suggestie van bergen, maar volgens mij is dit lied voor jou groter dan een berggebied.
1: Ja, ja, zeker. Nou ja, toen je de vraag stelde van heb je een lied met een vakantieherinnering, toen dacht ik, nou, die heb ik niet. Want ik loop niet aan het strand of in de bergen heel hard liederen te lallen of zo. Sterker nog, ik ben altijd bezig om nieuwe liederen dan te maken. Maar eigenlijk in de auto hier naartoe op weg dacht ik, ja, je hebt wel een lied wat bij reizen hoort. Mm-hmm. Omdat ik eigenlijk altijd Psalm 121 lees voordat ik wegga. Dat is een gewoonte geworden, maar volgens mij niet zo'n slechte gewoonte.
0: Nee.
1: Ja, die bergen natuurlijk, dat heeft wat. Maar juist ook dat de Heer je bewaarder is. Hè? En dat hij je uitgang en je ingang zal bewaren. En ik vind die volgorde zo mooi. Eruit en erin.
0: Wat lees jij? Lees jij dan de oude berijming tekst? Of pak
1: ja,
0: jij
1: ja,
0: pak je de Bijbel?
1: Als het over gewoonte gaat.
0: Ja?
1: Ik hoor hem in mijn kerk natuurlijk al niet meer. Maar dan lees ik de oude berijming. Ja.
0: Ja.
1: De oude berijming. En ook nog liefst de oude vertaling.
0: Kijk aan.
1: Ja.
0: Waarom? Nou nee, vind ik ook weer mooi.
1: Gewoonte te maken met de basis. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Net zoals dat ik met de kerst het graag over de teksten met de kribben. En ik weet niet precies hoe dat in de nieuwste berijmen of vertalingen dan allemaal. Dan denk ik, joh, van mij mag dat allemaal oud blijven. Maar het zal wel met mijn generatie en leeftijd te maken.
0: Ja, want welke bijbelvertaling lees je zelf het liefst?
1: Nieuw, de nieuwe bijbelvertaling.
0: Dat dan weer wel. Ja. Maar dan die van 21 of die daarvoor?
1: Nee, 21.
0: Ja, oké. Okay, ja. Dus qua Bijbel mag dat, maar qua liederen bij voorkeur gewoon lekker 1773.
1: Ja, ja. Ja, ook naar mijn koren toe. Dan zeg ik van jongens, we zingen misschien in de kerk niet meer, maar die mensen die in het publiek zitten, of die onze cd's nog draaien of albums beluisteren, die mensen die van psalmen houden, die bedoelen gewoon, maar de Heer zal uitkomst geven en geloof zijn God met diepst ontzag. Die bedoelen ze.
0: Ja.
1: Oh ja, nee, dan snappen we het. Blijf zelf ook hangen in die. De Heer zal u bewaarder zijn. De Heer zal u steeds gadeslaan. Dat.
0: Denk je dat het blijvend is? Zitten dirigenten over 50 jaar? Gaan die nog steeds tegen hun koren zeggen: publiek wil dit?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee? Nee. Maar goed, ze hebben het al ruim 250 jaar volgehouden. Nee. Met deze berijming.
1: Ja. Nee, maar dat. Kijk, dan zijn er alweer 2, 3 generaties overheen gegaan. Nee, dat hou je niet. Dat hoef je ook niet te houden. Maar in mijn geval is dat wel. Ik grijp terug naar wat ik op de lagere school geleerd heb.
0: Ja. Nou zei je, als ik op vakantie ben, dan word ik wel heel creatief. Dus ik ga dan niet allerlei liederen zingen. Ik ga wel dingen maken. Ja. Heb je een voorbeeld van een lied waar dat ergens op een vakantie gewoon zomaar is ontstaan?
1: Ja, ik had altijd in de zomervakantie zoiets van, ik moet nu nieuw repertoire maken voor mijn koren. En dat moet dus kerstrepertoire worden. En dan ging dat malen in mijn hoofd. En dan kwamen de melodieën. En er kwamen ook vaak teksten. Dat is verbazend, maar dat groeide. En ik weet nog dat ik in Noorwegen liep. Ik ben nogal gek van Engelse psalmen. Hè? En toen dacht ik, met de kerst moet toch ook een psalm bij zijn. Toen dacht ik aan 118. Hey, kan ik die dan niet in die Engelse stijl maken? Dus toen is er. Dat is één voorbeeld. 118 in Engelse stijl, Anglicaans.
0: En als jij zegt, dan komt ook die tekst.
1: Ja.
0: zit je dan ergens aan een tafeltje? Of is dat ook terwijl je door de bergen wandelt? Nee.
1: Als ik door de bergen wandelde, dan kwamen de mooiste teksten voorbij. En ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, nu ga ik weer kerstrepertoire schrijven in de zomervakantie. Toen gingen we naar Italië en nou ja, allemaal halfblote mensen natuurlijk aan dat strand. Ja. Toen kwam er niks.
0: Nee.
1: Toen kwam er niks.
0: Dus je moet.
1: Dus het is de omgeving en de sfeer en dat is heel erg belangrijk. Het is ook niet zo van, ik ga nu zitten en nu moet er een tekst komen.
0: Nee.
1: Dat moet allemaal gegeven worden. Ja. Ik weet nog wel dat ik één keer aan het Lederomeer zat. En toen kwam er dus wel, of lag eigenlijk. We lagen aan het Lederomeer.
0: Mm.
1: En toen kwam er wel een tekst en ook muziek binnen. Maar ja, dan heb je geen muziekpapier nodig. Dus ik schijn in een of andere... Ik schijn met mijn oog dicht omhoog gekomen te zijn. En Marjolein dacht van, ik moet nu echt een dokter gaan halen. Die dacht dat ik echt helemaal raar werd. Een zonnesteek of zo. Maar ik had die tekst en ik kon hem niet kwijt op papier. Dat zijn van die stomme dingen.
0: Want normaal heb je ergens een klapblokje of zo in de buurt?
1: Ja,
0: of pak je zo'n
1: muziekpapier bij me
0: telefoonrecorder of zo?
1: Ja. Het was ook wel eens zo. Dat, kijk, in de kerstvakantie maakte je dan weer paasmuziek en paasliederen.
0: Mm.
1: En dan kwam ik wel eens in de kerk, in een dienst. En dan was het advent. En je was dus de hele week bezig met Passie Pasen. Oh, speel ik nu wel het goede lied?
0: Mm.
1: Dat wordt helemaal... Er zat helemaal een draai in je hoofd. Ja.
0: Ja. Ja, wat er gebeurt ook voor dirigenten. Ja. Die zijn steeds met een ander seizoen bezig. Ja,
1: steeds.
0: Je loopt altijd voor op de rest.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou ja, dat.
0: Even terug naar Psalm 121. Jij zegt, ik lees hem altijd voordat ik een reis ga maken.
1: Ja.
0: Zei je nou ook dat je hem ook leest op het moment dat je weer terugkomt?
1: Nee.
0: Alleen voordat je vertrekt?
1: Ja.
0: Ja. Oké. Nou, wel een mooie traditie. Ja. En doe je dat dan voordat je in de auto stapt of avond ervoor of zo?
1: Nee, dat komt eigenlijk als je uit bed stapt, dan denk ik, oh ja, die 121. Ja. Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Oké. Nou, op die manier werkt dat voor Martje Zonneberg. En wie weet, heb jij er vandaag wat aan? Wij gaan in ieder geval naar een uitvoering luisteren, gezongen door het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. Psalm 121, de versen 1, 2, 3. En 4. Martin Zonneberg, dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan.

Tel uw zegeningen. Trompetduo Arjan en Edith Post in samenwerking met organist Harm Hoeven. En binnenkort staat een serie zomerconcerten op de planning. Een zomersprogramma op 12 augustus, woensdag 12 augustus... zijn ze in de Carmelkerk in Woudsend. Op donderdag 13 augustus in de Grote Kerk van Hasselt... en op vrijdag 14 augustus in de Sint-Martinuskerk van Baak. Nou, kijk even op hun website als je daar meer over wil weten. Ik ga zo dadelijk in gesprek met zangeres Tenira Sturm... nu naar christelijk gemengd koor Glorify uit Meppel. Uit de diepte, Psalm 130.

0: De Muziekstandaard.
1: Deze zomer aandacht voor muziek die zomergerelateerd is. En die vraag heb ik ook voorgelegd aan zangeres Tenira Sturm. Tenira, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, met die opdracht in gedachten ben je aan de slag gegaan. En dacht je, hey, welk lied geeft mij een zomers gevoel of een mooie zomerherinnering? Jij kwam met muziek van Keith en Kristen Getty.
2: Ja.
1: Hoe zit dat? Welke herinnering hoort daarbij?
2: Ja, ik vind het lied Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty, heel erg mooi. Volgens mij is het zelfs een psalm. Maar ik weet even niet meer precies welke of waar. Mensen die het weten, kunnen dat misschien even zeggen. Mm. Maar ik vind het altijd zo'n mooi lied. Want het is eigenlijk zo'n lied dat als je even over de bergen loopt of in de natuur, dat je dat soms in één keer eventjes uit kan zingen. Tenminste, ik wel.
1: Ja.
2: En dat je eigenlijk gewoon even de almacht en ja, gewoon de grootheid van God bezingt als je dat zo ziet op vakantie met al die bergen en natuur.
1: Nou, is dat een lied die natuurlijk 100 verschillende versies bestaat. Waarom, ja. Waarom juist deze van de familie Getty?
2: Ja, dat komt denk ik toch een beetje omdat ik daar persoonlijk ook een keer bij was met een concert van hun. En toen deden ze dit ook. En het was zo machtig, gewoon met 8000 mensen a cappella en dan meerstemmig. Ja, dat heeft enorme indruk gemaakt. Dus dan ga ik toch ook weer een beetje terug naar dat moment.
1: Ja, hey, even terug naar wat je daarnet zegt. De tekst en de melodie, die vragen er soms ook om dat je, als je door de bergen loopt of je bent ergens, dat je dat gaat zingen. Werkt dat effectief ook zo? Je loopt daar door de bergen met je rugzakje op en je bent op een mooi moment. Ga jij zingen?
2: Ja, ik heb dat wel eens.
1: Ja?
2: Ja. Want dan ben ik gewoon eens een beetje aan het zingen of een beetje aan het neuren of zo. Soms heb ik het geen eens door. Dus dan zitten mensen om je heen te kijken. Oh, oké.
1: Zangeres zeker, ja. Dus,
2: ja. Ja, klopt. Het is niet zo dat ik een of andere befaamde bergbeklimmer ben, hoor. Maar als ik dan gewoon ergens loop, dan kan ik dat wel even hebben.
1: De omschrijving gaf in ieder geval een beeld alsof je gewoon lekker in een vakantievibe bent.
2: Ja, precies. Dat.
1: Ja, heb jij een favoriete vakantieplek of een plek waar je graag op vakantie gaat?
2: Ja, ik kom heel vaak in Zuid-Duitsland. Daar ga ik ook in de winter altijd naartoe. Mm. En daar kom ik al sinds, volgens mij was ik vanaf 2011 of zo. Dus daar kom ik sindsdien bijna 2 keer per jaar. Mm. En dat is echt een soort van tweede thuis.
1: Want wat is daar bijzonder?
2: Ja, mijn ouders hebben een reisorganisatie. Dus die zijn daar dan vaak aan het werk en gingen we altijd mee.
1: Mm.
2: En,
1: want het is een soort vakantiepark of zo?
2: Ja, het is een vakantiepark en dat huren zij dan af. En ik heb daar ook veel recreatiewerk gedaan. En er komen dan allemaal christenen ook daarheen. En dan hebben we met elkaar vakantie en zingen en kerk. En allemaal hele leuke dingen die we ook allemaal gaan doen, outdoor.
1: Ja.
2: Dus ik heb daar zoveel herinneringen en elke keer als ik daar kom, dan ik ken ook de mensen in het dorp, zeg maar, en zo. Mm. Dus dat is gewoon heel leuk.
1: Ja. En wat is de omgeving? Ik bedoel, je omschrijft even wandelen in de bergen, maar je bent niet een befaamde bergbeklimmer. Wat doe je? Wat is daar in de omgeving te doen?
2: Nou ja, goed, in de winter natuurlijk heel veel skiën. Mm. Dat is echt fantastisch. En in de zomer kan je dus inderdaad ook gewoon een liftje pakken en de berg op en daar dan wandelen.
1: Ja.
2: Of bijvoorbeeld, noem je dat ook weer? Ik ben de naam even kwijt. Nou, in ieder geval canyoning kan je daar bijvoorbeeld doen. Raften, dat bedoel ik.
1: Mm.
2: En gewoon een hele leuke activiteit. Of,
1: ben jij een actieve vakantievierder?
2: Nou, ik vroeger in ieder geval altijd wel.
1: Ja.
2: Tegenwoordig misschien wat minder. Nee hoor, ik vind het nog steeds wel leuk. Alleen, het is niet zo dat ik denk, oh, ik ga nu op vakantie en ik ga weer allemaal dat soort dingen doen.
1: Ja. Ben ook een beetje voor je rust af en toe.
2: Ja, precies. En een beetje afwisselen. Ik vind bijvoorbeeld nu stedentripjes ook heel leuk. Dus waar ik bijvoorbeeld eerder gewoon 2 weken op een bepaalde plek zat met mijn ouders. En nu ook wel eens met vriendinnen gewoon even lekker naar een stad en dan rustig opstarten of een keer een middagje strand en een dagje eventjes lekker iets bezoeken of zo. Ja.
1: Hoe ziet een ideale zomer er voor jou uit?
2: Ik denk boekje lezen lekker in de tuin. Ik hou ook heel erg van tuinieren. Dus ik vind het heerlijk om lekker in de tuin bezig te zijn.
1: Mm.
2: En dan bijvoorbeeld ook inderdaad even een reisje te maken naar het buitenland. Maar het hoeft voor mij, wat ik eerder dan wel had, misschien komt dat ook wel weer. Maar nu heb ik zoiets van, ik vind het ook wel lekker om gewoon even mijn rust te hebben, af en toe wat te doen. En ik ben uiteindelijk altijd wel weer bezig. Het is niet zo dat ik dagen op de bank ga liggen of zo. Maar
1: want hoe is dat voor iemand die zingen als beroep heeft? Ik bedoel, je doet veel concerten natuurlijk samen met met andere muzikanten en met koren. Maar die hebben allemaal hun seizoen. Vervolgens gebeurt er 2,5 maand helemaal niks. Als ik terug ga naar mijn werk, dan ligt er gelijk weer een bak werk. Jij moet wachten tot de rest van Nederland ook weer meer meedoet.
2: Ja,
1: zeg maar.
2: Wakker wordt, zeg maar.
1: Heb je wel eens een moment in de zomer dat je denkt, ja, ik zou wel aan de slag willen, maar de rest is nog niet terug?
2: Ja, nou, op zich valt dat wel mee. Want ik heb ook wel heel erg mijn eigen projecten soms. Bijvoorbeeld mijn eigen concerten, waar ik al heel veel zelf aan kan doen. Dus ik moet mezelf eerder inhouden.
1: Oh.
2: Dus om dan te zeggen van oké, ik ga nu echt even een aantal weken blokken om gewoon echt niet te werken.
1: Ja.
2: En ik heb soms ook wel bijvoorbeeld sing-ins of zo in de zomer. Mm. Dus ik zou bijvoorbeeld de hele zomer zelfs nog kunnen optreden. Dit jaar heb ik dan bijvoorbeeld voor gekozen om dat niet te doen. Dus om bijvoorbeeld te zeggen, nou, dan gaan we gewoon een maand lang, in ieder geval een paar weken echt even gewoon meer rust nemen, ja, en niet alleen maar weg.
1: Heb je dan ook praktische dingen waarvan je zegt, bijvoorbeeld, ik laat mijn e-mailbox dicht tijdens de vakantie. Ik lees geen mail, ik gooi mijn app eruit. En
2: ja. Ja, ik heb zelfs zo'n app dat ik gewoon alles kan blokkeren. Dus ik heb dat afgelopen winter ook al gedaan. Mm. Gewoon echt, al die apps waren geblokkeerd. Je kan het omzeilen als je wil. Mm. Maar goed, daar moet je dan even over nadenken. En dan ben je echt even offline. Omdat ja, je zit altijd ook alweer in je hoofd. Je hebt ook alweer ideeën. En soms privé muziek gaat best wel door elkaar. Omdat je ook veel vriendschappen hebt in de muziek.
1: Ja.
2: Dus daar moet je dan wel bewust voor kiezen. Tenminste, ik heb dat wel nodig, heb ik geleerd. Ja.
1: Oké. Okay. Dus een tip voor wie denkt, ik moet ook even niet te veel werken in mijn hoofd. Daar zijn apps voor.
2: Ja.
1: Wij gaan luisteren naar Holy Holy Holy. Daar begon dit verhaal. Een vakantiekeuze van Tenera Sturm. Ik wens jou een hele goede zomer.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.

0: Welk een vriend is onze Jezus voor het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans, en daarvoor a cappella met samenzang Keith en Christine Getty op verzoek van Tenira Sturm. Tijd voor een nieuw koor van de week.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.
0: Het verhaal van His Reflection begon in 1998 op de Hoge Enk, een buurtschap in de driehoek van Doornspijk, Elburg en 't Harde. De Hoge Enk kende destijds een kinderkoor, De Jonge Stem, en een gemeentekoor, Fox Intonata. Een enquête tijdens een feestweek wees uit dat er ook wel interesse was voor een jongerenkoor, om de leeftijd tussen het kinderkoor en het gemeentekoor te overbruggen. Dat werd jongerenkoor His Reflection. En alle drie de koren stonden onder leiding van dirigente Edith Post. His Reflection was bedoeld voor zangers en zangeressen van 15 tot 35 jaar, maar omdat koorleden graag bleven zingen, werd de bovengrens verschillende keren opgeschoven. Ook werd de omschrijving jongerenkoor vervangen door interkerkelijk koor. De naam His Reflection spreekt van het verlangen om reflectoren van Gods woord te zijn en via zang en muziek Gods liefde uit te dragen. Er wordt elke donderdagavond gerepeteerd in ons huis. Natuurlijk niet in de zomer, maar elke donderdagavond. En het koor organiseert jaarlijks zelf een groot concert en werkt regelmatig samen met andere koren en orkesten. Vorig jaar werd Songs of Hope gepresenteerd. Een online album waarop ook voor het eerst gebruik gemaakt wordt van het orgel. En morgen is dirigente Edith Post in het Heerlijk Loflied met een verhaal over een van de lijfliederen van het koor, Psalm 91. Vandaag horen we ook een psalm. Psalm 27, maar niet een... wel een herkenbare melodie, maar anders dan dat je denkt. Deze psalm 27 is gebaseerd op de melodie van Kantiek de Jean Racine. Morgen is dirigent Edith Post dus te gast. En morgen ook te gast Marco Dentoom. Ik hoop je morgen weer te treffen en reageer gerust via onze socials. Zoek dan even op Blijde Klanken, dan kom je bij ons uit. Of via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijkloflied. Prettige avond nog en dit is Psalm 27. Ons Blijde Klanken koor van de week. Interkerkelijk koor His Reflection.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
7: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voorknopend Almere en er staat daar 2 kilometer file.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: glas vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Stel je voor... Je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt, fluisterend, en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland.

0: Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Almere en er staat daar 2 kilometer file.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?
11: Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Zomer. Groot Nieuwsradio Muziekavond.
25: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
3: Groot Nieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens regio's en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voorknoop de Almere en er staat daar 2 kilometer file.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000...

0: countrydiscounter.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
10: Het christelijke radiostation.
9: Groot.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik Lucas 13, vers 6 tot 35 uit de Basisbijbel. Jezus legde hun dit uit met een verhaal. Er was iemand die in zijn wijngaard een vijgenboom had geplant. Op een dag ging hij kijken of er al vijgen aan zaten, maar hij vond niets. Toen zei hij tegen zijn tuinman: ik kom nu al voor het derde jaar kijken of er vijgen aan deze boom zitten, en ik vind er nooit een. Hak hem nu maar om. Waarom zou hij een stuk grond in beslag nemen als dat helemaal geen nut heeft? De tuinman antwoordde hem: heer, laat hem dit jaar nog staan. Dan zal ik eerst nog eens de grond omspitten en er mest bij doen. Als er dan het volgende jaar vijgen aan zitten, is het goed. Maar als hij dan nog geen vijgen krijgt, moet hij hem maar omhakken. Jezus geneest een vrouw op de heilige rustdag. Op een keer was Jezus weer aan het lesgeven in de synagoge. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar een geest van zwakte had. Daardoor was ze helemaal krom gegroeid. Ze kon niet meer rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich. En hij zei tegen haar: vrouw, je bent bevrijd van je zwakte. Hij legde haar de handen op. Onmiddellijk ging ze rechtop staan en ze prees God. Maar de leider van de synagoge was boos omdat Jezus dit op de heilige rustdag deed. Hij zei tegen de mensen: er zijn 6 dagen in de week om te werken. Kom dan om je te laten genezen, maar niet op de heilige rustdag. Maar de Heer Jezus zei: wat ben je toch schijnheilig? Jullie werken zelf ook op de heilige rustdag. Iedereen maakt toch op de heilige rustdag zijn os of zijn ezel los van de voerbak om hem mee te nemen, om hem te laten drinken. Deze vrouw, die een dochter van Abraham is, werd al 18 jaar door de duivel gebonden gehouden. Moest ze daar dan niet van losgemaakt worden op de heilige rustdag? Toen hij dit zei, schaamden de mensen zich die het er eerst niet mee eens waren dat Jezus de vrouw genas. En iedereen was blij over de geweldige dingen die hij deed. Het koninkrijk van God. Toen zei Jezus: waar lijkt het koninkrijk van God op? Waar zou ik het mee kunnen vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat door iemand in zijn tuin werd gezaaid. Het groeide en groeide en werd een boom. En de vogels bouwden hun nesten tussen de takken. Opnieuw zei hij: waar zal ik het koninkrijk van God mee vergelijken? Het lijkt op een beetje gist dat door een vrouw in een grote hoeveelheid meel werd gedaan. Door dat kleine beetje gist giste al het deeg. En hij reisde langs de steden en dorpen naar Jeruzalem en vertelde overal het goede nieuws aan de mensen. Wie worden er gered? Iemand vroeg aan Jezus: Heer, wordt er maar een klein aantal mensen gered? Hij antwoordde: doe je uiterste best om het koninkrijk binnen te gaan, want de poort daarheen is maar smal. Ik zeg jullie dat heel veel mensen zullen proberen om naar binnen te gaan, maar bij veel van hen zal het niet lukken. Op een dag zal de Heer van het huis opstaan en de poortdeuren dicht doen. Dan zullen jullie buiten staan. Jullie zullen op de deur gaan kloppen en zeggen: Heer, doe open. Maar hij zal tegen jullie zeggen: ik ken jullie niet. Dan zullen jullie zeggen: Heer, we hebben met u gegeten en gedronken. U gaf les in onze straten. Maar hij zal tegen jullie zeggen: ik ken jullie niet, ga weg. Jullie waren altijd ongehoorzaam aan God. Dan zullen jullie huilen en met je tanden knarsen van spijt. Want jullie zullen Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zien, maar zelf niet naar binnen mogen. Er zullen mensen uit het oosten en westen en noorden en zuiden komen. En ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En veel mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. En veel mensen die nu het laatst zijn, zullen straks het eerst zijn. Jezus en Jeruzalem. Een paar farizeeërs kwamen Jezus waarschuwen: u moet hier weggaan, want koning Herodes wil u doden. Jezus zei tegen hen: zeg tegen die vos: ik jaag duivelse geesten weg uit de mensen en genees zieken. Dat doe ik vandaag en morgen, en op de derde dag ben ik klaar. Maar vandaag en morgen en overmorgen moet ik reizen, want het is niet goed als een profeet buiten Jeruzalem wordt gedood. Jeruzalem, Jeruzalem, jij doodt de profeten. En de mensen die naar je toegestuurd zijn, gooi jij met stenen dood. Ik heb zo vaak je bewoners bij mij willen verzamelen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar jij hebt nooit gewild. Daarom zal er niemand in je overblijven. Ik zeg je dat je mij niet meer zal zien tot het moment dat je zal zeggen: God zegen op hem die door de Heer is gestuurd.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke

0: bol.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voorknoop de Almere en er staat daar 2 kilometer file.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen. Maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het

0: Landelijke radiostation.
1: There's been so many.

0: hoort dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
2: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
3: Ain't nobody but God did it. There's no way around.
1: Nieuw.
2: Zera Worship en Christian Verwoord. Simpel liefdeslied.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.